Vroeger moest je zoeken tussen de ruis. Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal. Altijd.

0: volle-hoven-tweewielers.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: ook deze.
1: And say Max, niks. You say Max, niks.
0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
4: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: 1224
1: weerbericht.
2: Er trekken deze nacht nog een paar buien over het land, de meeste in het noorden, en daar kunnen ook onweer en harde windstoten bij zijn. De matige zuidwestenwind waait langs de kust en boven het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Het kwik daalt naar een graad of 8, maar aan zee kan het 11 graden blijven. De ochtend begint bewolkt met regen, vooral in de noordelijke helft, en de matige wind draait naar het westen tot noordwesten. 'S Middags wisselen zon en wolken elkaar af en vallen er buien, vooral in de noordelijke helft van het land. Het wordt een graad of 14 en er waait morgenmiddag een matige westen tot noordwestenwind. Morgenavond klaart het wel op, maar vallen er ook nog een paar buien. Na morgen krijgen we rustiger en droger herfstweer met regelmatig zon. Het wordt iets warmer dan normaal voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
3: www.radio1224.nl.
1: Altijd piratenhits.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

0: op24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur naar een technische ruimte was opgeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De raket was gericht op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en heeft aangekondigd hard te zullen terugstaan. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het drama vond plaats in een woning in de stad Erie. Nadat de schutter 2 vrouwen op straat neerschoot, verschanste hij zich in het huis. Bij binnenkomst schoof de politie de overige slachtoffers aan, evenals de dader die zichzelf van het leven had beroofd. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Het aantal reuzenschildpadden op de Seychelles is gestegen naar een recordhoogte van 180.000. Daarmee zijn er op de eilandengroep nu al meer schildpadden dan inwoners. In de 19e eeuw dreigde de soort nog uit te sterven en er bleven minder dan 1000 dieren over. Dankzij een langdurig beschermingsprogramma heeft de populatie zich hersteld. Onderzoekers benadrukken dat oplettendheid geboden is door de dreiging van zeespiegelstijging en droogte door klimaatverandering. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden is het op een enkele bui na droog, met temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd

0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits. Blijf erbij. En deze. Maar ook deze.
1: Samen in de zon, lekker liggen op een balkon.
0: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden is het op de meeste plaatsen droog. Op een enkele bui na. Bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Vanavond neemt de buiigheid af en wordt het op veel meer plaatsen droog met opklaringen. Morgen belooft het volgens weerkundigen een vriendelijke oktoberdag te worden met een mix van wolken en zonnige perioden. Door een matige zuidenwind stijgt de temperatuur naar 15 graden in het noorden tot 17 graden in het westen en zuiden. Dinsdag krijgen we echter weer te maken met vrij veel bewolking en enkele lichte regenbuien. Maar de temperatuur stijgt wel naar een graad of 19. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224.

0: Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piratenhits.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piratenhits. Het komende uur hoor je deze hits.
2: Si, si, si, senorita.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft de raketaanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh onaanvaardbaar genoemd. Onder de 12 dodelijke slachtoffers van de aanval door de pro-Iraanse jemenitische Houthi-rebellen is ook een Amerikaanse burger. Trump zei tegen journalisten dat hij met de Saoedische kroonprins en premier Mohammed bin Salman overleg heeft over de aanval. Of de VS zich aansluiten bij Saoedische aanval op de Houthis was hij onduidelijk. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en zegt hard te zullen terugslaan. Door een Oekraïense droneaanval is een datacenter van de Russische techreus Yandex in de stad Vladimir beschadigd. Volgens het bedrijf is het de derde aanval in 3 dagen tijd. Vrijdag meldde Yandex dat een droneaanval een datacenter in de regio Kaluga had beschadigd. En een dag eerder was er een aanval op een andere faciliteit van Yandex, dat wel Google van Rusland wordt genoemd. Het bedrijf beheert de populairste zoekmachine van het land en wordt door tientallen miljoenen mensen in Rusland gebruikt. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur naar een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. De New York Times meldt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie bekijkt of een aantal grote televisienetwerken de wet hebben overtreden. Het gaat om de zogenaamde Sherman Act, waarin de netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox verantwoordelijk zijn voor het filmen van de bezigheden van de president. Uit protest stopten ze daar vorige maand mee, nadat CNN-journalisten van president Trump niet meer naar het Witte Huis mochten komen. Een rechter draaide het besluit van Trump later terug. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

kerel die alles wist van kaarten, die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen en zaten zomaar wat te kijken, tot hij begon te praten zonder dat ik hem iets vroeg. Hij zei: kaart.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden is het op de meeste plaatsen droog. Op een enkele bui na. Bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Vanavond neemt de buiigheid af en wordt het op veel meer plaatsen droog met opklaringen. Morgen belooft het volgens weerkundigen een vriendelijke oktoberdag te worden met een mix van wolken en zonnige perioden. Door een matige zuidenwind stijgt de temperatuur naar 15 graden in het noorden tot 17 graden in het westen en zuiden. Dinsdag krijgen we echter weer te maken met vrij veel bewolking en enkele lichte regenbuien. Maar de temperatuur stijgt wel naar een graad of 19. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

verlangt. En dat je op de bres staat voor wij vrouwen zijn gelijk, daarin sta ik geheel aan jouw kant. Het hoeft er niet toe te leiden dat je mij niet meer herkent als ik 's morgens de ochtendkrant lees. En je haastig in de gang een boterham opeet, weer op weg naar een

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: ook deze.
1: Oui, je t'aime, schatje, bent ma belle amie.
0: Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter, de zender met sfeer en altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

0: Volle Hoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1222.

0: en deze.
1: Ik heb vrienden voor het leven, gesteund door lief en leed.
0: Maar ook deze.

0: van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het migrantenkamp bij de Spaanse exclave Ceuta is door de autoriteiten ontruimd. Migranten zijn door militairen en politie met bussen afgevoerd. 2 dagen voordat de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia er op bezoek komen. In juli ontstonden in deze Noord-Afrikaanse exclave chaotische taferelen toen er tienduizenden mensen vanuit Marokko via het gebied naar Europa wilden vluchten. Sindsdien slapen er nog veel migranten in de buitenlucht. Opnieuw heeft een topman van een softwarebedrijf gepleit voor voorzichtigheid met AI-modellen. Op X schreef Microsoft-baas Nadella dat bedrijven een noodrem zouden moeten inbouwen, zodat ingegrepen kan worden als het misgaat. Na incidenten waarbij kunstmatige intelligentieagenten zelfstandig het web opgingen en onverwacht gedrag vertoonden, riepen ook managers van OpenAI en Anthropic op om de veiligheid van de nieuwe technologie te vergroten en de ontwikkeling te vertragen. Bij schietpartijen in de Amerikaanse staten Pennsylvania en Georgia zijn in totaal 14 dodelijke slachtoffers gevallen. Ook de beide daders van de afzonderlijke incidenten kwamen om. In Erie schoot een 45-jarige man meerdere leden van zijn familie en een vriendin neer. En ook in Douglas lijkt het om een gezinsmoord te gaan. Daar had de neergeschoten vrouw kort voor de schietpartij de politie nog gebeld en geklaagd over het feit dat haar man binnen aan het roken was. In het Gelderse Oldebroek zijn verschillende regenboogvlaggen verdwenen. De vlaggen wapperen in het hele land ter gelegenheid van Coming Out Day. Hiermee wordt vandaag aandacht gevraagd voor de acceptatie van de LHBTQ-gemeenschap. In Oldebroek was door het dit jaar aangetreden conservatieve gemeentebestuur bepaald dat de gemeente de vlag niet meer zou hijsen. Daarop deden verschillende mensen het zelf. Maar nu zijn er dus meerdere verdwenen. De politie roept op om aangifte te doen van diefstal. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
3: Altijd piratenhits.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: Tijd voor Piratenhits op 1224. Het is weer zondagmiddag. Aankomend uur hoor je een herhaling van het programma Een Uurtje Met. De informatie wat in deze uitzending gegeven wordt, kan achterhaald zijn.
1: Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden.
2: T-15 seconden, guidance is internal.
3: Heb je
4: gegeven,
3: is de zender
5: uit de lucht gehaald? Welkom! Kunt u het uitleggen? Zonder
6: nog
5: hier is op de A1 namens het.
6: It's weekend!
5: This is
7: Atlantic
5: Radio. On
7: 1220.
8: Goedemiddag. Je luistert naar Robert-Jan. Het kleine kind van de radio is er weer.
9: 1 uur lang! De grootste hits en achtergrondinformatie over

0: Radio 1224, elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. Een uurtje met... Deze week in een uurtje met Franca Mirella is een bekend Brabants duo dat Nederlandstalige muziek ten gehore brengt. Ook wel eerder genoemd François en Mirella. Het duo bestaat uit Frank Mortiers en in de loop der jaren vier verschillende Mirella's. Frank Mortiers begon zijn muzikale carrière als drummer in een skiffelgroepje.
1: Het was eigenlijk een bandje op de middelbare school, 60er jaren. En in die tijd had je veel skiffelmusic, de Cotton Song. En daar speelde ik met een paar jongens van school in zo'n skiffelbandje. Ja. Ja. Met nog een theekist.
0: Maar zijn passie voor zingen bracht hem op een ander pad.

0: In 1971 werd hij ontdekt door Jack Jersey. En samen met Mirella Jacobs vormde hij het duo François en Mirella. Aanvankelijk zongen ze Engelstalige nummers, maar op advies van Jack Jersey schakelden ze over naar het Nederlandstalige lied. In 1972 tekende ze een contract bij Jack de Nijs, artiestennaam dus Jack Jersey, die een distributiecontract voor hen regelde bij platenmaatschappij Bovema.
1: Wij hadden een gastoptreden, zeg maar, met een bandje uit Bergen-op-Zoom, de Midnight Special heette die, en er waren Indische jongens. En die moesten spelen op het bal na, op personeelsfeest, eindejaarsfeest van Vergils. En Jack was daar ook uitgenodigd, Jack Jersey, die ons op die avond ontdekt heeft. En toen zongen we Engels, Let It Be Me, meen ik nog, van de Everly Brothers, onder andere. En dat soort nummers. En toen heeft hij ons de week erop naar kantoor laten komen, bij JR Productions. En toen is het balletje gaan rollen. We kregen toen een platencontract aangeboden. En voordat we het wisten, goed een jaar later, stonden we bij Losse Groeven.
0: In 1973 begonnen de eerste successen te komen met nummers als Cher Ami en Verliefd, Verloofd, Getrouwd. Geschreven en geproduceerd door Jack Jersey. Hun eerste single, Met Jou Alleen uit 1972, werd geen hit, maar zette het duo wel in de schijnwerpers.
1: Ja, dat weet ik nog, de titel, die was Met Jou Alleen. Een liedje geschreven door Jack Jersey, later ook eens heel populair geworden. En daar speelde op saxofoon mee, helaas ook overleden, André Mos. En die speelde daar de saxpartij op mijn eerste single. Want met jou...

0: In 1976 probeerden ze het nog een keer met de single De deur staat altijd open. Maar dit nummer scoorde matig. Het daaropvolgende Engelstalige nummer Good Times in 1977 haalde echter wel de hitparade. In 1979 kwam de single C'est la vie, geschreven door Henny Vrienten, die bekend is van de band Doe Maar. Maar deze werd geen hit. De B-kant, De verzonken stad, een vertaling van Die verzonkenen stad van het Duitse duo Adam en Eve, werd door radiopiraten in Noord-Nederland veel gedraaid. Hierdoor besloot de platenmaatschappij Polydor het nummer als A-kant uit te geven, wat resulteerde in hun grootste hit tot dan toe. De verzonkene stad, die de vierde plaats bereikte in de top 40 en een derde plaats in de nationale hitparade, was hun grootste hit tot op heden.
1: Die had al een kort leven daarvoor achter de rug, ja, de verzonken staat, als B-kant, 79. Raad, ja, die pikte de piraten, zeg maar. Die, vooral in, helemaal in Groningen,
2: ja,
1: Friesland.
2: Ja.
1: Daar zaten er heel veel. En toen kreeg ik op een gegeven moment, 2 jaar later, een telefoontje van Harry Knipschild.
2: Ja.
1: En die zei, Frank, we gaan hem opnieuw uitbrengen, maar dan als A-kant, Sasselle als B-kant. En toen ging het echt los. En met uiteindelijk het resultaat dat hij sinds enkele jaren officieel predicaat gouden single heeft. Dus 100.000 singles, ja, van verkocht.

0: In 1981 verliet Mirella Jacobs het duo en werd zij vervangen door Marian Kampen. Ook wel bekend van het duo Kees en Marian. Het platenlabel drong aan op deze verandering en het bleek een schot in de roos. Het duo, inmiddels omgedoopt tot Frank en Mirella, de combinatie van Frank en Marian bleek succesvol. Gedurende de jaren 80 scoorde zij 5 top 40 hits en 14 hits in de nationale hitparade. Bekende nummers uit deze periode zijn onder andere De Vissers van San Juan uit 1983 en Als ik je zie van het album Parels uit 1986. Peter Koelewijn schreef ook liedjes voor het duo Frank en Mirella en was een prominente figuur in de Nederlandse muziekwereld. Tevens was hij hun manager en producer van 1985 tot 1993. Hij speelde een belangrijke rol in hun succes tijdens deze periode.
1: The one and only Peter Koelewijn.
2: Peter Koelewijn, ja. Natuurlijk, hè?
1: Ja, hij was natuurlijk al heel beroemd van zijn eigen hits. Maar, en hij schreef ook voor Bonnie Sinclair, voor Nico Haak als producer. En, nou, wij waren zo gelukkig dat we hem... Onze paden kruisten via het Rocket Management waar we toen zaten. Hij was toen samen met Ludo Voeten. Ja, het is ons toen gaan produceren en liedjes gaan schrijven. Ja, heeft geresulteerd in een aantal hele mooie liedjes. Heel anders weer eigenlijk als de stijl van waarin we ooit begonnen. Sneeuw en Augustus en Kop of Munt. Ja, meer van die nummers. Dus dat was een leuke periode met hem. Ja.

0: 12-2-4. Een uurtje met Frank en Mirella op de zondagmiddag. In 1990 verhuisde duo naar platenmaatschappij EMI, waar ze het album Amor uitbrachten, voornamelijk bestaande uit vertaalde covers. In 1993 scoorde ze een kleine hit met Mykonos in samenwerking met Peter Koelewijn. Het album Heimwee naar de zon uit 1993 was een vervolg op het succesvolle album uit 1988. Ditmaal in samenwerking met de zusjes Woutersen op accordeon. In 1996 besloot Marjan Kampen het duo te verlaten om onder de naam Marjan Berger een solocarrière te beginnen. Een nieuwe Mirella werd gevonden in de vorm van Karin Goverde, de dochter van hun producer en zakelijk leider van dat moment, Jan Boezeroen. 12-2-4. Niemand anders van Frank en Mirella.
1: Radio 12-2-4. Niemand.

0: Onze Frank Mortiers verwisselde net zo snel van zangeressen als ik van onderbroeken. Van 2008 tot 2013 keerde Mirella Jacobs, de zangeres uit de beginperiode, terug bij het duo op initiatief van Giel Montagne. Deze reunie bracht een nostalgisch element terug in de muziek. Maar in 2013 besloot Frank Mortiers de samenwerking met haar te beëindigen. Francis van den Berg nam haar plaats in. En deze samenstelling bestaat tot op de dag van vandaag. En nog steeds brengen ze nieuwe singles uit.
1: We hebben eindelijk weer een nieuwe single gemaakt. En de reacties zijn goed. Dus ja, het is een cover van een beroemd Duits duo in de 80e jaren. Van Mixed Emotions. En die hadden er een nummer 1 hit mee zelfs in de Veronica Top 40. Dus ook alweer wat jaartjes terug, 1987. Toen heette het nog I Want Love, met als subtekst of subtitel Maria, Maria. Hey.

0: Ja, en nou, daar heeft onze producer Olaf Simons een mooie nieuwe versie van gemaakt. Een beetje eigentijds in 87. 1987 een nummer 1 is. Dus ja, ik teken hem voor. Dus nou, dan laten we duimen dat hij goed gaat. Dus we hebben hem al 1 of 2 keer op de bühne gebracht. En de reacties in de zaal zijn ook positief. Dus dat is wel leuk.
1: De nieuwe single blijft dicht bij mij. Frank en Mirella in een uurtje met op 12-2-4.

Radio 1224. Dit was een uurtje met Frank en Mirella. Ik zeg graag tot volgende week. Dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Een nieuwe band of artiest. Ik zeg graag tot dan.

daar ga ik weer. Een eind verder zie ik de files al. Ik voel me rot. En vroeger, als ik aan jou dacht, was dat over. Dat is nu ook al niet meer zo.

0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits. Blijf erbij.
1: Beloof me mijn zoon niet te worden zoals ik. Loop weg.
2: Hoi, ik ben Henk Wijngaard. Je luistert nu naar een live uitzending van Klaas Vaak op Radio 1224 op de Middengolf.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal gekloten naar mijn hoofd.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224. Als een baksteen uit je radio.
2: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piraathit.
3: Tot straks. Na de commercials.
4: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
5: Fietsliefhebbers opgelet, bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
6: Dames en heren, beste luisteraars, het is weer zover. Dit is Klaas Vaak op
7: Radio 1224.
8: Radio 1224.nl. Op de middengolf 245 meter.

bepaald V4 met een groet en verzoek. Nederlandse hits, piratenmuziek en gouden oude hits. Elke zondagmiddag van 2 tot 6 uur live.

0: luisteraars allemaal een hele goede zondagmiddag toegewenst. Het is weer 11 oktober 2026. Je luistert naar Radio 1224 op de middaggolf en via het internet. Allereerst even de collega's bedanken die voor u afgelopen week gedraaid hebben hier op Radio 1224. Dank jullie wel, collega's. En u heeft net even lekker kunnen luisteren naar de herhaling van een uurtje met Frank en Mirella. Gemaakt en gepresenteerd onze Robert-Jan. Ik hoop dat het allemaal een beetje goed doorkomt, want de stream-pc die had het begeven. Dus er moest even alles opnieuw in geïnstalleerd worden. Maar zo te zien heb ik contact met iedereen. Hey, leuk dat je luistert op deze regenachtige zondagmiddag. Wat is het slecht buiten? Wat is het slecht? Ach ja. Ik zal me zeggen, het is goed voor de plantjes, maar meer ook niet. Hè? Nee. Hey, we gaan lekker plaatjes draaien tot vanavond 6 uur. Ja, vanmiddag, vanavond, wat kun je wel zeggen. En uiteraard begin ik ook eventjes met een alarmschijfje weer van deze week. Ik heb er weer een gevonden hoor. Ik heb er weer een gevonden. Een strengje van Jimmy Vreugelink. En het heet Met Zoete Tranen.
1: Radio 1224.nl.
2: Dit is de nieuwe alarmschijf.

0: plaatjes indien, hè? Dat kun je doen onder het WhatsApp nummer 06-1389-1217. 06-1389-1217. Of via de website van 1224. Mag je ze ook even invullen en op verzenden klikken. En dan gaan we ze opzoeken en meedraaien zo.
1: Op Radio 1224.
0: Zo is dat, Radio 1224. En de volgende plaat is ook zo'n mooie. Tenminste, dat vind ik mooi.

Corrie Konings met een oudje alweer, hè? En je moedertje. We gaan even een plaatje draaien van de formatie Highway. En hierna gaan we even kijken naar het eerste verzoekje wat al binnengekomen is.

0: Zo is dat, hè. En zo makkelijk, hè. Je gaat gewoon even naar www.radio1224.nl en dan klik je die luisterklink in en dan kan je lekker meeluisteren. Of via de middengolf op de radio kun je ook lekker meeluisteren. Het wel in mono natuurlijk dan, hè. Ja, in mono. Geen stereo. Maar dat is ook zo'n charme, hè. Ja, ik vind het heerlijk geluid. Lekker ouderwets, heerlijk. Ja, mocht je een verzoekplaatje willen aanvragen, dat mag dan. Gewoon via de WhatsApp 06-1389-1217. 06-1389-1217. En dan gaan we hem opzoeken en lekker gezellig meedraaien voor je.
1: Hey DJ, er is weer een verzoekje.
0: Oh, er was alweer een verzoekje binnen. Ja, er zijn er een aantal binnengekomen, maar je mag ze nog gewoon blijven sturen. Hey, Naton uit Kesteren. Goedemiddag. Leuk dat je er ook weer bij bent. Ja, je vroeg even een plaatje aan, hè. Hij zei, goedemiddag Klaas. Luister bij je op de middengolf. Graag een plaatje voor het hele team van Radio 1224. En alle luisteraars. En voor jezelf en Lady, dankjewel, hè. Groetjes van Hey, Naton uit Kesteren. Nou, ik heb gewoon maar even wat beetje gebakken. Je weet het, hè. Ik pak altijd zomaar wat, hè. Als je zelf niet zegt welke dat je wil horen, dan pak ik maar wat. Altijd weer een verrassing dan, hè, wat je te horen krijgt. Hè? Ja. 6:56. En dit is John de Bever. Met de Bolero medley. Dankjewel.

Even naartoe gedraaid voor die grote directeur daar in Kesteren. Ja, Joop de Knecht en ik sta op wacht. Ja, hij staat ook altijd op wacht, hè? Ja. Hele goedemiddag. Je luistert naar Radio 1252 op deze zondagmiddag met ondergetekende Klaas Vaak.

0: gaan we ze lekker gezellig mee draaien.
1: Hey DJ, er is weer een verzoekie.
0: Ja, we gaan gewoon even door met de volgende verzoekplaat, hoor. Als moet je weer zo lang wachten, hè? Ja. Heb je ook zo'n hekel aan wachten? Ik ook. Ik ging gisteren naar de winkel. Hier in Ede. Moest even een externe geluidskraat hebben, want mijn geluidskraat was kapot. En dan loop je naar zo'n balie toe. Er staan twee van die jochies. Dan vraag je van, ik heb een geluidskraat nodig voor de computer. En dan staat hier wazig aan te kijken van, geluidskraat? Geluidskraat, wat is dat? Ik zeg, huh? Weet je niet wat een geluidskraat is? Ah, dan sta ik tot 10 te tellen. Hè, van, oh, wat doe jij hier in die winkel eigenlijk?

track 19 op. Ik denk, wat heb ik nou weer gepakt, joh? Hou deze. Ja, Jannie, dankjewel voor je verzoekplaat. En uiteraard komt er ook nog eentje retour richting jou, hè?

Danny Christian draaide we eventjes mee met het hete meisje Suzanne. Wat zeg ik nou toch allemaal weer, joh? Ik hoor alles dicht door elkaar heen. Ja, dan komt dat zietje weer via de WhatsApp te kletsen. Hè? Dan moet je weer afgeleid. Er eentje gaat fietsen, maar die vindt het veel te nat en veel te slecht weer. Ik zeg, nou, dan zet je gewoon even een Zuidwester op en dan ga je gewoon even een stukje fietsen. Maar nee, ik blijf al bij de kachel, zeg je. Ja, ach. Moet ook kunnen. Blijf maar lekker bij die kachel. Hou je 12-2-4 maar lekker aan, dan komt het helemaal goed, hè. Ik kreeg nog even een verzoekje binnen. Ja, ik heb er nog een paar binnen gekregen, zie ik, hoor. We gaan even naar Sixta. Goedemiddag. Hey DJ, ik luister live mee op Radio 1224, staat er. Ja. Hoi, zou je voor Paul, ze noemen me, de beunhaas willen draaien?

0: veel te slecht weer, hoor.
1: Ja, of hij, hij is binnen aan het beunen. Dat kan natuurlijk ook, hè. Buiten moet je nou niet wezen, hè? Nee. Hey, Sigsta, dankjewel voor je verzoekplaats. Een plaatsje van Henk Wijngaard vroeg je. En Beun de Beunaars. Nou, daar komt hij aan. Zet de poort maar vast open, hoor.

0: Beun de Beunaas van Henk Wijngaard en Sista. Paul die zegt altijd ik zing altijd dit liedje voor mijn vrouwtje, zegt hij. Nou, hij zegt, dat doe ik altijd. Nou, dan draai ik hem maar even. Hè.
1: En deze is voor jou.
2: 12-2-4.
0: Dus dit zingt Paul altijd. Hè, zegt hij dat voor jou doet, Sista.

op de WhatsApp dat het geen koffietijd is, maar chocolademelktijd. Warme chocolademelk. Ja, het is bijna weer zover. Hè? Ja, ik zag de kruidnootjes overal in de winkel liggen. Ja. Heb je ze al gekocht? Ja, vind ik die kruidnootjes met dat chocolade eroverheen. Ach, die zijn ook zo lekker. Alleen de nadeel als je dan begint, dan blijf je ervan eten. Ja.

verzoekplaatje, hè? Hey DJ, er is weer een verzoekie. We gaan even naar Renen. Annie de Roos, goedemiddag Annie de Roos. Daar dan het mooie Renen. Dat regenachtige Renen, denk ik ook, hè? Goedemiddag DJ Klaas Vaak en Sylvia. Zoek zelf maar even een mooi plaatje uit voor jullie samen. Voor alle luisteraars. En het hele team en iedereen op de luistertour. Succes met draaien vandaag en de groetjes van Hanny de Roos uit Renen. En voor jullie er samen en iedereen een hele gezellige zondag geweest. Nou, dankjewel Hanny. Uiteraard jij ook een hele gezellige zondag, hè. Nou Hanny, ik heb even twee plaatjes uitgezocht. Ja, dat weet je. Je vraagt er één, je krijgt altijd twee. Hè? Ja. Statiegeld. Hey Hanny, dankjewel voor je verzoekplaat. Luister lekker mee. Ik heb een eentje van de Teddy Boys voor je. Die vind jij mooi. En die andere...

0: Benar, dit gaat nooit voorbij. Dat was eventjes de retourplaat voor Hanny de Roos. Even kijken hoor, wat had ik nu?
1: En dan nu een verzoekplaat.
0: Een verzoekplaat.
2: Oh.

Ja, we hebben Flipper aan de lijn. Eens even kijken, want hij zat zoveel te kletsen tegen me. Ik denk, ja, wacht even, dan zal ik hem even wakker schudden. Hey Flipper, goedemiddag daar in het harde week. Eens even helemaal terugscrollen. Jongen, je inkt nog niet op. Klaasie, knap er even maar een mooie knijtertje in voor jullie en alles en iedereen. Ja, dat zegt hij. Ja, ik heb hem weer hoor. Ik heb hem weer. Flippen de flappen. Ja, er komt natuurlijk, hij zit aan de chocomel, hè. Maar ik geloof nooit dat het alleen maar chocomel is. Er zal best wel wat in zitten bij hem. Hem een klein beetje kennen. Ja. Flipper, dankjewel voor je verzoekplaat. Ik heb er even twee klaargezet. De eerste weet ik niet wat dat is, hoor. En de tweede weet ik wel. Dus die gaan we even meedraaien. Nogmaals, dankjewel en geniet van je plaatjes, hè. Nou,

tot 6 uur vanavond zijn we bij je. De volgende verzoekplaat gaan we even meedraaien. En die wordt even aangevraagd door onze collega van de zaterdagmiddag. Ja, gisteren was hij om 2 uur al. Hij was een beetje vroeger. Hè? Ja. Hij was een keer vroeg wakker. Nee hoor, nee hoor. Nee. Van Studio 16, die moest eventjes weg. Ja, die moest vroeg weg, want die had een verjaardag. En dan nam hij het gewoon eventjes lekker om 2 uur over. En over wie heb ik het dan? Over onze Wouter Wit. De Arizona. Wout, goedemiddag, collega.

Gisteren lekker geluisterd mee, hè, had je. Mooie plankjes voorbij horen komen, ja. En onze Wout is er aanstaande zaterdagmiddag weer om alle drie, hè. Misschien eerder, misschien later, ik weet het niet. Dat weet je nooit met die man, hè. Het is omdat Ada af en toe op de klok kijkt van Wout, je moet draaien. Of anders, ja, dan vergeet hij dat ook weer natuurlijk, hè. Hey Wout, dankjewel. Ik heb even twee plaatjes uitgezocht. Hè. Die gaan we maar even instarten dan. Hè. We beginnen even met deze mooie medley van Sonja. Oftewel de Sonja medley. Highway.

De volgende verzoekplaat die is ook even aangevraagd. En dat via de website van 1224. We gaan even naar Budelschoot. Naar onze Lucas. Goedemiddag, Lucas. En Lucas die zegt van... Ik stuur even een bordje rode rozen richting jullie allemaal van Radio 1224. Dat hebben jullie wel verdiend. Maar dat gaat allemaal... Hij stuurt hem even op via de verzoekserver, hè. Hey Lucas, dankjewel namens alle collega's van Radio 1224, hè. En of ik een plaatje mee wil draaien van Jantje Koopmans. En uiteraard met die rode rozen. Er komt er ook eentje richting Budelschoot retour. Lucas, dankjewel hè, namens iedereen en allemaal. Dit is voor jou, Jantje Koopmans, Rode Rozen.

volgende verzoekplaat. Het is 15:45 bijna. Kwart voor vier dus, ja. Wat gaat de tijd weer snel vandaag, zeg je. Hey, goedemiddag. Mocht je ook een plaatje aan willen vragen, mag er altijd. Hè. Je mag nog steeds onder het WhatsApp-nummer 06-1389-1217. 06-1389-1217. Dan mag je gewoon je verzoekplaatje aanvragen. En je mag het natuurlijk ook via onze mooie website van radio1224.nl. Daar zie je ook die button staan met verzoek. Even invullen. En dan komt het ook hier in de studio terecht. Hè? Ja, oh, wat de techniek tegenwoordig. Ja, heerlijk. Vroeger moest je met rooksignalen doen. Of illegaal met een telefoon. Hè? Ja. Maar er was geen mobiel telefoon. Hè? Nee, gewoon vaste lijn. Dat deden wij vroeger ook. Hè? Dat tapte we gewoon even een lijntje af bij de buren. Dan gebruikte je de buurman zijn telefoon voor een verzoekje. Dan gingen we dan opnemen. En dan op een cassettebandje dan afdraaien. En later ging het gewoon brutaal live doen. Duurde niet lang, want dan stonden ze weer voor de deur. Hè? Ja. Hey, de volgende verzoekplaat, die gaan we even meedraaien. We gaan even naar Ada en zeggen goedemiddag Ada. Goedemiddag Klaas Vaak. Graag een mooi plaatje voor jezelf en Sylvia. Dankjewel voor Wout en mezelf. Dankjewel en veel draaiplezier. Dankjewel wel, Ada. Ook voor jou heb ik er weer een plaatje retour. Dus er komen er weer twee aan. En ik zie de volgende verzoek.

0: tijd voor onze Ada, de Arizona's met Sterren van Liefde. Even kijken hoor, de volgende plaat gaan we dan maar eventjes een verzoekje doen. Hè? Ja, ja.
1: En dan nu een verzoekplaat.
0: Ja. De volgende verzoekplaat, daar zijn we weer aan toe, hè? Ja. Eens even kijken, waar was hij gebleven? Oh ja, hier is die, hier is die. Hey DJ, ik luister mee. Live op Radio 1224. Ja, leuke tekst is dat, hè? Hij zegt, wil je voor mijn vrouwtje eventjes de volgende plaat draaien? En dat is Paul. Hij zegt, voor ze is Sixta. De plaat van De Dijk. Als ze er niet is. Nou, als ze er niet is, ja. Dan ga jij lopen beunen, heb ik gehoord, hè? Ja. Ah, weet je wat, Paul, zometeen heb je tijd genoeg om te beunen, joh.

plaat draaien van de dijk, als er niet is. Ik zou zeggen, geniet ervan. En ze mag meezingen, hoor. Ze mag meezingen, als het maar keihard en vals is. Dan mag dat, hè? Ja, dan mag dat, hè. Hey, nogmaals, dankjewel. Bedankt voor de verzoekplaat en een hele fijne zondag. En hier is die mooie plaat van de dijk.

Dat hij allemaal lampjes stuurt en kaartjes stuurt. Hè? Ja. Henny de Graaf uit Alphen aan de Rijn. Goedemiddag, vriend. Klaas, dit draait mooi. Je muziek klinkt weer prima in Alphen aan de Rijn. 429 lampjes, 3 discobollen, 57 kaarsjes. En lampjes. En dat hij ook nog een slang met 329 lampjes erbij hangen. Hè? Namens Henny de Graaf, iedereen en allemaal een hele fijne zondag toe.

0: waterklappertje van Johan en Henk. Eventjes retour gedraaid voor hen in de Graaf in Alphen aan de Rijn met gehoop, hoop en liefde.
1: Let's go!
2: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio.
1: Radio 1224.
2: Radio 1224. Tijd voor Piraten Hits.

Gevraagd door Jeroen. Jeroen, goedemiddag. Jeroen uit Harderwijk, hij zegt, doe maar even een mooi nummer van Henk Dame. Voor iedereen en allemaal. En voor Flippertje draai me daar maar een mooie Duitse plaat. Staat die Duits dan, Flipper? Hey Jeroen, dankjewel voor je verzoekplaat. En here we go, want ik heb Henk Dame al klaarstaan. Hij staat al te trappelen en weet ik veel wat hij allemaal zou doen. Hij zegt, ik wil zingen. Henk Dame, zolang sterren stralen. En hierachter dan komt nog even dat Duitsstalige plaatje voor Flipper, hè, namens Jeroen. Jeroen, dankjewel. Fijne zondag.

One Summer with Angela. Of mit, niet wit, mit. De Calimeros, even gedraaid voor Flipper namens Jeroentje. En Jeroen, ik moest je bedanken. Ik moest je bedanken namens Flipper, hè.

de volgende verzoekplaats. En die wordt even aangevraagd door Ina. Goedemiddag, Ina. En Ina zegt van graag een plaatje voor Marcel, voor Janneke, voor de buurman Atlantic. Zowel Robert Jan. De ideale schoonzoon, zegt hij altijd zelf. En voor de rest Daro. En ook voor Peter en Judith. Voor jouw vrouw. En jouzelf. En voor de zwarte tulp uiteraard. En groetjes namens Ina. Uit dat mooie Wapenveld, hè. Ina, dankjewel voor je verzoekplaatjes. Ik heb er even 2 klaar gezet, hoor. En die gaan we even lekker meedraaien. Dankjewel nogmaals. Ook een, uiteraard een hele fijne zondag gewenst, hè. We gaan even met een vlam in de pijp. Doen we met Henk Wijngaard. Richting Wapenveld, hè. Daar komt-ie, hoor.

eerst eventjes de plaat van Freddy Dick met de remix polka. Even lekker een instrumentale polkaatje. Dat is altijd lekker natuurlijk. Hè. Pak je koffie erbij of zo. Polkaatje in je koffie open. Nee, dat gaat toch niet. Hey, bij de volgende plaat wordt even aangevraagd door Ronald Huisman. Goedemiddag Ronald. Daar in dat Montfort. Of ik de volgende plaat even mee wil draaien. En hij is bestemd voor radio1224.nl. Dankjewel voor het hele team. Voor Jannie Albers. En dat heeft hij wel 3 keer opgeschreven, hè? Voor Jannie Albers 3 keer. En Ronald, dankjewel voor je verzoekplaat, vriend. En je wilt even die plaat worden van het goede doel. En welke van het goede doel? Dat is deze. Vriendschap. Ronald, dankjewel. Fijne middag.

0: Lucas en Gea, hoort je op Radio 1224 met Ik zal dansen op je bruiloft.
1: Geen abonnement.
2: Geen abonnement.
1: Geen moeilijke fratsen.
2: Geen moeilijke fratsen.
1: Gewoon puur genieten.
2: Puur genieten.
1: Radio 1224.

moed en fun. En gezellig met z'n allen naar Veenhuizen. Ja, doe maar even. Hè. Maar dan met z'n allen, hè, ja. Het feestje bouwen. Barbecue's erbij. Wel in een grote tent natuurlijk, want het, ja, ach, het is zo slecht weer. Hey, leuk dat je luistert naar Radio 1224 deze zondagmiddag. Ik kreeg weer een verzoekje. Jannie Alves, die tikte deze kant nog even op van... Wil jij even een plaat draaien voor jou? Voor jou, Ruitenbeek? Uiteraard ga ik dat doen, hè. Namens Jannie Alves een plaatje voor Joop Ruitenbeek, hè? Onze man van de nachtuurtjes. Hè? Nou ja, nacht. Voor sommige mensen is het bijna nacht dan, hè, als hij gaat draaien. Van 10 tot 12. En dan op de woensdagmiddag het middagmatinee, hè, ja. Jannie, ik ga de plaatje draaien voor onze ome Joop. Houd het wel voor deze

Ik ga het niet zeggen, want er zijn misschien nog mensen bij die terug willen kijken naar de Formule 1 race. Maar ik ben even helemaal bijgepraat door onze collega George van Dongen van de zaterdagochtend. Hè? Ja. Goedemorgen, George. Onze collega van Studio 16, elke zaterdagochtend om 8 uur is hij daar. Tenminste, als die haan gekraaid heeft. Hè. Ja. Je weet maar nooit met hem. En onze collega George. Aanstaande zaterdag is hij er weer. Hè? Zorgens om 8 uur tot 11. Hè? Tot 11 uur, toch? Toch? En normaal zit hij als een idioot weg te tikken hier. Hè? Maar nou zegt hij weer niks. Oh ja, of ik weer een bril nodig heb, zegt hij. Ja. Hey, dankjewel, hè. Vriend. Ah ja, daar komt hij alweer hoor. Ja, dat hoor je dan elke zaterdagochtend, hè? Oh, vreselijk, man. Hier aan de overkant hebben ze ook kippen en een haan. En dan loop ik 's ochtends vroeg naar die auto toe om naar mijn werk te gaan. En dan gaat dat kring weer een keer. Ja, hoor eens horen, man. Maar goed. Gewoon even een kindje zijn nekje omdraaien. Ja. En dan op die barbecue. Hey, maar George die zegt van... wat zegt hij eigenlijk weer? Want hij zegt zoveel. Even kijken hoor. Jawel, we zijn daarbij. Was eerst even de Formule 1 kijken. Draai maar even wat mee namens mij. Keuze laat ik aan u over. Succes en de groetjes. Nou, dankjewel George. Ja, zaterdagochtend ook even lekker zitten luisteren naar je. En toen gingen we eventjes naar de, ja, noem je dat, een vlooienmarkt hier in Ede. In de bloemenveiling. Ik dacht nog even twee tellen aan je. Ja, twee tellen maar hoor, want het was alweer te veel, twee tellen. Er stonden nog echt een kramen vol met platen. Met singeltjes, LP's en cassettebandjes, weet ik wel allemaal joh. Ik dacht, nou was dit had lekker voor George geweest hè. Dan had hij al die kramen leeg gekocht denk ik. Want hij had nog geen dubbele genoeg. Hey George, ik heb even twee plaatjes uitgezocht en die gaan we meedraaien. Ja, ik weet het. Ik kon je niet bellen, George, want je was bezig met je programma. Dan mag ik je niet storen.

Ja, en dan word je wakker gemaakt op de zaterdagochtend, hè. Ken je dat? Ja, och, vreselijk, hè. Meestal gaat George dan nog even zingen, ja. Meestal zingt hij dit dan.

0: Even de Butterfly is teruggedraaid. Speciaal voor George Willem wordt wakker. Ja, zaterdagochtend is hij er weer. Ja, zaterdagochtend is hij met dat hele dierentuintje. Al die kippen en al die hanen en die weet ik veel allemaal. Ja. Hey George, aanstaande zaterdag. Succes, jongen. Succes.
1: Als ik zondags morgens wakker word en mijn hoofd draait als een oude carousel, pak ik voortom bij een pilsje, maar de overschot van gisterenavond tel.

van de trap af naar de straat. Mijn hersens zitten vol met rook en liedjes die ik gisteravond grapte

les anges. In het park een aardig meisje en schommel vrolijk lachend met haar jongen. En ik stond nog bij de zondagschool en luisterde naar de psalm die wordt gezongen. Zittend aan de keukentafel met de frisse lucht van zondag in mijn longen. En de echo van mijn dromen, van mijn moeder thuis en haar gezelligheid.

Richard van der Weijden. En dat heet allemaal zondagsmorgens. Ja, we hadden het net over die dierentuin, die kippen en die hanen allemaal van George Verdongen. Toen zeg Wouter Wit van, draai hem even het Lowland Trio voor hem.

En dat was even die plaat. genieten. Ja, laten we het daar maar even opbouwen. Want ik geef weer helemaal te kletsen hier. En dan ben je alles in één week kwijt. Ja, hoe is mogelijk? Hoe is mogelijk?

Amsterdam. We gaan even naar Ali en Henk. Goedemiddag daar in Amsterdam. Ali en Henk. Hallo, hallo. Of ik even de volgende plaat mee wil draaien. Namens Ali en Henk. En die plaat is dan bestemd voor iedereen en allemaal. Uiteraard ga ik dat doen, Ali en Henk. Jazeker, dat ga ik zeker doen. Hè. En uiteraard komt er hierna ook nog een plaatje retour richting het mooie Amsterdam voor jullie. Hè. Nou, ik ken maar één mooi plekje, dat is de Arena. Ik laat me er eigenlijk niet over uit, want ik krijg weer commentaar. Hier is voor jou Piet Veerman en Zelingoom.

0: VZN voor deze ene keer. Even retour gedraaid voor Ali en Henk. Ja, want die vindt dat zo mooi, hè? Die Nederlandstalige platen van BZN.
1: We gaan Welcome to Sunday.
2: Gouden, ouwe en de hits van nu.
1: Dit is Radio 12-2-4.

Nou, dat is een covertje van Elvis Presley, I'm Yours. En deze keer uitgebracht door Bobby Prins. En dit is er eentje van Henk Dame hier op Radio 1224. 18 minuten over 5. Waarom huil je toch, mijn lieveling? Ach, het is toch weer een drama.

dus nog Duo Picobello. Ook zo'n hele mooie plaat, hè? Liefde is meer.

mooie plaat van Pico Bello was dat. En liefde is veel meer. Eens even kijken. Ik had nog voor mij een verzoekje. Even kijken hoor. Even kijken. Waar is dat ding? Nu

Ja, George, die tikte deze kant op van... ik kreeg wel van onze Wouter Wit een plaatje over die kippen en die Barneveldse Mien. Maar dan heb ik ook nog even een plaatje retour voor Wout. Ja, dat zei hij. Wat zei hij nog meer? Ach, hij zegt altijd zoveel. Die gozer is zo druk. Nou, eens even kijken. Waar staat hij? Ik ben hem kwijt. Maakt niet uit. Er is toch altijd onzin wat die Wout... of wat die George van Dongen zeggen. Namens George van Dongen van Studio 16 van de...

Mike Vincent met Friet met Marmonaise. Ja, George, verdomme, die tikte dus deze kant op. Ik heb het berichtje weer gekregen van hem. even kijken. Maar laat Wout maar even gek worden. Stuur hem eventjes Mike Vincent met Friet met Mayo. Dan is hij wel even... Mijn F. Ja, toen kreeg ik ook weer een berichtje van Wout terug. Hij zegt, geef me dat, ik ga naar de Chinees. Lekker man. Ja, zo weet je ook weer wat iedereen een beetje gaat eten. Ja.

Highway was dat en de Sugar Sugar Baby Medley. Even aangevraagd door Jeroen uit Harderwijk nog eventjes, hè, voor iedereen en allemaal. En Jannie Albers tikt ook deze kant nog even gezellig op. Hij zegt tegen mij van draai voor Stef en Joke een plaatje. En de groetjes namens Jannie Albers. Dan zag ik net even op onze chat-app te kijken dat ze weer heel wat piraten uit de lucht aan het halen zijn, hè, en uitpeilen. Weesup en in Drachten zie ik allemaal staan. Een stuk of vier weer van de band afgehaald, hè? Ja. Ja, we gaan weer richting de kerst, hè? Dan komen al die kerstmarathons allemaal weer. Dan zie je al die masten weer in de weilanden staan en zo, hè? Achter een boom verstopt. Dus. Ja, wel leuk is dat, hè? Heerlijk, heerlijk. Dus we gaan even de volgende plaat draaien. En ook even speciaal voor Stef en Joke.

Willem Tell en piraten zijn een lichtpunt in het leven. En Flippen die tikte deze kant nog even op van... kan ik nog een plaatje retour laten draaien voor Jeroen uit Harderwijk? Ja, natuurlijk kan dat nog. Hè? Ja, natuurlijk wel, joh.

Willem Bart even speciaal meegedraaid namens Flippertje voor Jeroentje. Jazeker, dat hebben we dan even bij deze gedaan, hè. 6:10. We gaan richting de klok van 6:00, richting het journaal van 6:00, hè. Tony Willet en Ellie Campbell.

Top, ziek idee. Paddy en Suno waren dat. En wij zijn Radio Piraten. Ja, inderdaad. Er wordt niet veel op AI of AI leuk gemaakt. Maar dit is wel een leuk nummer. Ja. Goed gedaan trouwens, ja. Goed, even kijken hoor. Ik kijk op de klok. 17 uur 48 alweer. Joh, wat gaat dat toch alweer hard, hè? We gaan even naar een grap dame luisteren. Ga nou. Nee, nog niet hoor. Nog een klein kwartiertje. Even wachten nog, grat. Ik ben zo weg hoor.

0: helden zit in ons DNA, in ons bloed. Niemand kan ons stoppen.
1: Jan, kom nou eens in met een schuurtje. De boerenkool met speklappen, die staan al op tafel.
2: Kom maar.

Luisterplezier op de Radio 1224. Dat kan je gewoon 24 uur per dag, 7 dagen per week. Gaan we nog even de Fantastico's erbij halen. Jij bent...

0: De Fantastico's hoor je. Jij bent verboden liefde. Hier op Radio 1204. We kijken naar de klok, Ja,
1: zeker. Radio 1204. Via de Middengolf en het internet.
0: Dat betekent dat we weer de stream en de zender gaan verlaten. We gaan richting de klok van 6 uur naar het nieuws. Hier op Radio 1204. Ja, dit was dan weer een middagje vanuit de studio in Ede. Met ondergetekende Klaas Waak op Radio 1204. Ik hoop dat u een beetje genoten hebt van de plaatjes en de maffe praatjes. Ik bedank iedereen voor het luisteren, voor de groetjes, de verzoekjes, het geduld. Ook dat nog, want af en toe duurt het wel lang, hè. Voor de mensen die gaan eten, eet u smakelijk. Dat gaan wij zo ook even doen. Heeft u al gegeten ondertussen? Ja, dat kan natuurlijk ook. Mocht u wel bekomen. Misschien ga je nog de Formule 1 terugkijken. Of weet ik van wat je gaat doen. Hè? Ja, maak er wat leuks van. Hè? Maak er een leuke, gezellige zondagavond van. Alle collega's die aankomende week voor u gaan draaien. Heel veel draaiplezier en succes toegewenst. Maar dat zal wel lukken hoor. Ja, dat zal zeker wel lukken als je dat af en toe eens beluistert.

0: zeggen, iedereen nog een hele fijne avond en blijf lekker luisteren naar Radio 1224. En als het goed is, vanavond om 10 uur krijgen we weer de mooie klankjes van onze ome Joop Ruitenbeek. En kijk even op de website, hè. Kijk even op de website. Dan zie je op dit moment mijn foto niet meer, want er staat non-stop. Hij deed het gewoon niet vandaag, hè. Had er geen zin in vandaag. Ze hebben mijn foto gejat. Maar ik ben er wel. Ik was er. Nogmaals, dank jullie wel allemaal. Tot volgende week zondag.
1: Tot ziens. Au revoir. See you later.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224.
0: Het komende uur hoor je deze hits. Mis er geen één.
3: Want jij bent mijn kleine Rosa.
0: En deze.
4: Baby boy, baby boy. Sweet Charlie on my pickle, baby boy.
0: Maar ook deze.
3: Want ik blijf altijd een boertje. Een boertje, een boertje, een boertje.
0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
5: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh is opnieuw getroffen door een aanval. Volgens de internationale coalitie werd Terminal 4 door een projectiel geraakt, waarna brand uitbrak. Een ander kruisvluchtwapen kon op het nippertje worden onderschept. Bij de eerdere aanval gisteren kwamen zeker 12 mensen om het leven. De jemenitische Houthi-rebellen eisen de aanvallen op en roepen reizigers op Saoedische luchthavens te mijden. De VS schieten Saoedi-Arabië mogelijk snel te hulp. Oekraïne en Rusland hebben per direct een energiebestand gesloten. Dat meldt Amerikaanse president Trump op zijn eigen Truth Social. Volgens hem stoppen beide landen vanaf nu met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. Meer details over die afspraak gaf hij niet. Maar zowel Kiev als Moskou hebben het nieuws tot nu toe nog niet officieel bevestigd. Trump sloot afgelopen week een deal met Rusland voor de levering van miljoenen liters diesel. En critici zeiden dat hij daarmee de oorlog financiert. De Poolse veiligheidsdiensten zijn in spoedoverleg bijeengekomen na een concrete aanslagdreiging op premier Tusk en de minister van Defensie. De politie heeft inmiddels een man aangehouden die de aanslag wilde plegen. De dreiging kwam binnen via een e-mail en wordt door de autoriteiten als uiterst serieus gezien. Volgens Poolse media zou de verdachte op sociale media al contact hebben gehad met een radicale organisatie. Maar verdere details zijn er nog niet bekendgemaakt. En tijdens een pro-Palestijns protest op de Dam in Amsterdam is opnieuw openlijk steun betuigd aan Hamas. Demonstranten droegen spandoeken en bandana's met teksten als "We support Hamas". De politie hield zeker één persoon aan, onder meer voor een spandoek waarop politici met Hitler werden vergeleken. De sfeer in de hoofdstad was grimmig en ook op een terras bij het Rembrandtplein ontstond een klein opstootje. De actievoerders eisen sancties tegen Israëlische bedrijven. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Live, luid en lekker eigenwijs.
6: Lekker eigenwijs.
0: Radio 1224.
1: Via de middengolf of het internet.
0: De zender met karakter.
6: Karakter.
0: De zender met sfeer.
6: Sfeer.
0: En altijd piratenhit.
6: Piratenhit.
1: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent. Op mijn broertje gepast terwijl jij boodschappen deed, 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten, 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport, 5 gulden. En ook de tuin nog geharkt, 2 gulden. Totaal te goed, 14 gulden 75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinnering.

me gedragen tot aan je geboorte. Gratis. Aan je bedje gezeten en voor je gebeden. Gratis. Alle dagen en weken voor je gezorgd en naar je omgekeken. Gratis. Tel het allemaal op. Je moeder doet alles

Moeder doet alles gratis voor niets. Toen hij dat had gelezen, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je, heus waar. Hij nam de pen uit haar hand en schreef met grote letters: Alles is betaald.

0: sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
1: Radio 1224.
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
1: Altijd piratenhits.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. De matige zuidwestenwind is langs de kust en boven het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In de nacht regent het ook regelmatig en met name in de noordelijke helft zijn het flinke buien met kans op onweer. Het kwik wijst zo'n 8 graden aan, aan zee blijft het een graad of 11. Er staat een matige zuidwestenwind, maar aan zee en boven het IJsselmeer waait er een krachtige noordwestenwind. De ochtend begint bewolkt met vooral in de noordelijke helft een paar buien. 'S Middags wisselen wolken en zon elkaar af en kan er her en der een bui vallen met de meeste regen in het noorden. Het wordt zo'n 14 graden en er waait morgenmiddag een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgenavond klaart het wel op, maar vallen er ook nog een paar buien. Namorgen krijgen we rustig en iets warmer dan gebruikelijk herfstweer met regelmatig zon. Op dinsdag kan het af en toe regenen, daarna blijft het aardig droog. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
0: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
3: De zender uit de lucht gehaald. Nog vier op de A1 namens wordt.
0: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal. Altijd.

zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4. Altijd.

0: op de tandem, tijdens het brommerskieken, in mooi Valkenburg of als je draait als een haan op een toren. Altijd piratenhits.
1: Eindelijk iets anders op de radio.
0: Radio 1224.

1024. Joop Ruitenbeek. Sneller dan het geluid. Goedenavond.

wat mededeling. Hè. Ik kan alleen maar via de WhatsApp berichten ontvangen. Dus als je wat hebt, moet je reageren op WhatsApp. 06-126-55-238. Nieuwe computer, hè. Alles moet weer wennen. En de helft werkt weer niet. We gaan het zien hoe ver we komen. Hoe ver we komen, ja.

0: Dus wat ik zei, alleen WhatsApp. WhatsApp met je weekmachine only, hè. 06-126-5528 is het nummer. En bekijk je maar. Ja, zo goed. Nou, ik hoop dat de spraak en de muziek in ieder geval goed is. Dan hebben we dat vast gehad. En de rest, dat komt allemaal nog wel. Ja. Eerst is het even eentje van de Eagles. En daarna hebben we nog wat van Jeanette van Zutphen. Komt ook even aanlopen hier op de Altivision.
1: Live vanuit het piratendorp Lunteren. Dit is hem, de enige echte Joop Ruitenbeek.
0: En de rest van die jingles doet toch al niet. Ga goed.

Katie Schreeuwen, bij Katie Schreeuwen. Goedenavond, ook Reinhard Tonne, 7 over 9 hier. En toen was het ook een kerst. Luister mee op de medium wave, hè. Middengolf 245 meter natuurlijk. Hè. Ja, alles goed, Reinhard, jawel. Hè. Rustig aan, hè. Rustig. Daar is wel een plaatje die kant op, hè. Je weet wel van wie natuurlijk. Met drie letters, ja.

0: dat is wel eigenlijk wel een raar liedje eigenlijk. Als je net van Zutphen zegt, ja, ik ben zo verliefd op hem, maar ik ben een beetje naïef en ik weet zijn naam niet. Hoe moet die kerel nog vinden als je zijn naam niet weet? Nee, dan vind je hem niet, hè. Nee.
1: Er zijn nog wonderen, de lucht zit nog niet dicht. Er zijn nog wonderen, onzichtbaar daalt het licht vanuit.

in de nacht, daar zullen ze verschijnen. Geen duister stuit aan hun macht, er zijn nog wonderen. Voor wie ze kan verstaan, voor de bijzonderen, die door de diepten gaan,

0: zijn nog wonderen. De hemel is niet dicht, er zijn nog wonderen. De
1: Virtual DJ.
0: Het

Er zijn ook tekenen als vingers aan de wand om te berekenen de grens van ons verstand. Er valt een ster

Wie zingt dat nou? Wie zong dat nou, moet ik zeggen? Gerard Cox was dat, hè? Wonderen. Was een vertaling ergens uit het... Ik dacht het Frans of zoiets, dacht ik of zo, hè? Ja. Even een duisje erin en ga ik even een plaatje draaien voor Hein Laton, hè? Goedenavond, Jozef was er ook bij. Goedenavond.

0: Twee broertjes heb ik dat. Brunner en Broeder und Brunner, moet ik zeggen dan. Hè? En duo en ik. Dus jij en ik natuurlijk. Hè? Even een plaatje van Heinaton. Heinaton, goedenavond. Ook goedenavond Ronald trouwens. Hè? Deze is even richting Kester.
1: Jij luistert naar Radio 12.

0: wensje.
1: Hij wilde slechts vrede voor ieder.
0: Heb je dan gehoord dat die minister van ons van dit landje, die wil de jonge lui oproepen als voor dienstplichten? Ja, de meeste ouderen zeggen, nou jij gaat niet in dienst, laat ze maar verrekken. Ja, dan gaan ze maar zelf die regering. Ja. Wat een heel gedoe zo meteen. Hè. Ik krijg allemaal een brief thuis. Als je 17 jaar bent, krijg je een brief thuis van de minister. Ja. Moet je melden. Goedkeuring. Lieder Stewart Arrival.

CCR, Drug Cleans, Clearwater Revival hier in Born on the Barrio. Een oudje hier op de L12-4 bij haar richting 9:30 alweer. Goedenavond trouwens, die mensen die net inschakelen. Maar even naar de Betuwe toe. Dick van Altena is dit. En dan heb je het over het najaar. Najaar, zegt hij. Ja, dat is het wel, hè. Het is 9 graden buiten. Het wordt nog koud, hè. Het laat me het over 4, 5 graden vannacht. Blijf je een beetje liggen. Je zal maar buiten liggen.

is een beetje lekker. Voetbal kijk niet aan. Mooi hè. Kratje bier, de bier, putje chips. Even slikt die nou in de flippo's, hè. Maar in Bel.

0: lekker boom.
1: Laat je maar lekker boven en lekker de lasagne van gaan zitten. De Wende van Buffalo Bill, een beetje een dialect natuurlijk. Stand by your man, hoor je wel. Timmy Wynette, hè? Het Wend met de Vans, zo heet hij. Haha, echt waar. Zie je het niet. Even terug naar Nederland. Dit is Katapult, de heren van Katapult. Dit is al richting Leiden wonen die. Later heette ze Rubber Robbie.

clandestien, oftewel illegaal, hè, zeggen wij hier in Nederland. Dat is een beetje bij België. Will Winters hier al, hè? Kwart voor tien, dat zijn wij ook, hè? De Pilots of the Airways, 245 meter. Radio 1224. Dit is de Charlie Door.

plaatje die eigenlijk over de magie van radio gaat. Tegenwoordig heb je allemaal videoclips en toestanden. Toen MTV kwam, was het afgelopen met die radiosterren. Ja, iedereen keek televisie natuurlijk. Wij blijven nog een beetje ouderwets, ja. We zijn een beetje ouderwets. Dit te veel is Pitbull. Nee, dit is Mieke.

dat is het wel niet, maar ik wou even een plaatje laten horen van de IMC1 dan een vertaling van Mieke. Dat maakt niet uit. Even een, ook even een truckersong voor Ton die morgen weer of vannacht. Ja, morgen vroeg gaat hij weer rijden. Even een truckersong voor Ton.

0: blijven rijden natuurlijk. Jij blijft altijd blijven rijden, ja natuurlijk. Drukke zongen, lekker scheuren. Ja, hou eens op, je zit er doorheen te lullen. Hè?
1: De antenne is in de fik gevlogen, dus we gaan door op de AM 136.000,2 megahertz in 3 dubbel mono. Tot zo,
2: Radio 2.

ik wijg uit aan een serieus liedje natuurlijk. Serieus, ja, op naar 10 uur gaan we. Dit is Peter en zijn Rockets, ja.

0: uur precies, hier op jouw 12-2-4. Goedenavond, Ruitenwijk bij je tot 11 uur. Zoek alleen via WhatsApp 06-126-55234.
1: Toch hou ik nog van jou.
2: En nu, opnieuw, elk uur een ontstuitbare portie.

was een grote hit, 1979 van de vorige eeuw. Ja, Bonnie Tyler, ze is ook niet meer onder ons. Hè. Afgelopen jaar overleden. De muziek blijft voortstaan. Ook hier op 12.24 hoor je. Maar als je een verzoekje hebt, dan kun je het gewoon indienen via de WhatsApp. Hè. 06-126-55-28. De rest werkt even niet. Ja, dan krijg je met een... Iemand die geen ervaring met computers heeft, hè, die kan sommige dingen niet aan de gang krijgen natuurlijk. En dat ben ik natuurlijk. Hè. 7:10. Die niet weg is gezien natuurlijk, hè. Ik hoor de wind. Hoor je de wind ook? Ja. Het wordt echt herfst, hè? Ja.

0: De kont van de pit.
1: Wat schommel we lekker met die kont. Lekker heen en weer schommel. En maar kijken naar die kont van de pit. Hé, hey, waar komt er nou weer roede spul uit? Nou, we zitten schijten. Ja, zitten schijten. De kont van de pit. Ben ten Donkelaar, hier tot 2:30. Even een plaatje voor Ronald. Jo, Ronald. Je houdt van kijkdozen, dat weet ik gewoon. Ja. Mag je er binnen kijken, hoor. 10 cent.

bel stolen. Wie maakt er een eind aan? Van de relatie. Moederbel, ben je hier op al twee keer? Ja. Even wat vrolijk, even wat vrolijk. Ja, moet kunnen natuurlijk. Goedenavond, Ruiterbeek bij je hier op 12 TV.

0: 4 jaar getijden, dat weet hij in het Duits. De 4 jaar getijden. Peter Maffay hier, of altijd weer heel veel handjes bij. Het kan maar met die jaar getijden gaan. Hè. We zitten gewoon in de herfst nu, dat weten we allemaal zelf ook wel. Kijk eens naar buiten, het regent steeds. Ja, het is koud s'nachts. Het is koud.
1: Ja, dat zijn wie.
0: Dat zijn wij, ja. Na 10:30 alweer. Muziek in Volendam. Ze zijn niet meer bij elkaar en ze zingen niet meer samen. Ik is iemand.

Defender in dit land, lul. Ik ken Simon uit Volendam allemaal, hè. Iedereen dezelfde heet van de achternaam bijna, hè. Ik weet allemaal schilder. Bijna wel.

stroom zo weg met de muziek van Roxy Music hier op 1224. Oh yeah, there's a band playing on the radio, 1224. Nog een paar blaadjes ben ik even bij je tot 11 uur. Geen nieuws, niks, dat werkt allemaal niet weer. Nieuwe computer, daar werkt er niks meer natuurlijk. Het is wel heel groot.

voor hier op jouw 1224. De laatste vocale gaat erin van nog een leken. Ik wens iedereen een goede nacht. Morgen gezond op natuurlijk. Hè. Misschien horen we elkaar van de week wel een keer weer hier op 1224. Hè. Tot de next time. Till next time, zeggen ze altijd dan. Elton John als laatste vocale van mij. Hey, de rust zometeen. Groetjes.

0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: altijd en overal. Altijd Piratenhits. Radio 1224.
1: Als je zegt, wat

0: 1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze...

0: wil.
1: Maar ook deze.
2: Maar ik ben verliefd op de biblio. Twee karessen, ze zit maar en breidt of borduurt.
1: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: 1024
1: weerbericht.
2: Het regent deze nacht regelmatig en met name in de noordelijke helft zijn het flinke buien met kans op onweer. Het kwik wijst zo'n 8 graden aan. Aan zee blijft het een graad of 11. Er staat een matige zuidwestenwind, maar aan zee en boven het IJsselmeer waait er een krachtige noordwestenwind. De ochtend begint bewolkt met vooral in de noordelijke helft een paar buien. 'S Middags wisselen wolken en zon elkaar af en kan er her en der een bui vallen met de meeste regen in het noorden. Het wordt zo'n 14 graden en er waait morgenmiddag een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgenavond klaart het wel op, maar vallen er ook nog een paar buien. Namorgen krijgen we rustig en iets warmer dan gebruikelijk herfstweer met regelmatig zon. Op dinsdag kan het af en toe regenen, daarna blijft het aardig droog. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Er gaat een gerucht over een zender die alleen maar hits draait.
3: Alleen maar hits draait.
4: Dat gerucht klopt.
0: Radio 1224.
4: Radio 1224.nl.
0: Al

naam. Ik zei pas op als jij straks voor de rechter komt te staan. Ik ging naar de politie, vroeg om een procesverbaal.

0: Ook deze.
1: Kop op munt wie de sheriff is. De sheriff wint altijd.
2: Let's go!
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio.
2: Radio 1224.
0: Radio 1224. Tijd voor piratenhits.